0: Johnson is de fair block voor Tommy Ramey. Los is hier nu wel voor de zeldman. En ook zo'n maat waar de zeld is. Dus het is circle of your
1: Albino Bread, Greek Group, Lorraine.